0: bizaba ntagiye bitaba mwana mwizangu mana sinzo kubagana ntiwumve story zama.
1: Agenshi saha zibiri n'iminota mirongo ibiri mu minota cumi gusiga iganiro wawe wacu kizaba kirangiye ariko tubandanya twakira